0: Dit is Radio Experience. 2 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot met het nieuws op Radio Experience. Europese bedrijven hebben nog steeds moeite om exportvergunningen te krijgen voor zeldzame aardmetalen uit China. Dat zei de voorzitter van de Europese Kamer van Koophandel in China. De grondstoffen zijn cruciaal, onder andere voor defensie, computers, windmolens en elektrische auto's. China voerde de plicht sinds april in als vergelding voor Amerikaanse importheffingen. Volgens de Europese Kamer van Koophandel zijn van ruim 140 vergunningaanvragen sinds de nieuwe regels slechts een kwart ingewilligd. De Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro heeft een vorm van huidkanker. Hij werd in Brazilië opgenomen met hik, braakklachten en duizeligheid, maar is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis. Bij onderzoek werd een carcinoom vastgesteld. Bolsonaro moet de komende tijd terugkomen voor controles en nazorg. Vorige week kreeg hij van het Hoge Rechtshof ruim 27 jaar cel opgelegd wegens zijn betrokkenheid bij een coupplan na zijn verkiezingsnederlaag. Polen zet een 21-jarige Oekraïner uit na het vliegen van een drone boven overheidsgebouwen in Warschau. De drone werd neergehaald, waarna de man en een 17-jarig Wit-Russisch meisje werden gearresteerd. De Oekraïner kreeg een boete en reisrestricties. Het meisje werd vrijgelaten. De drone vloog onder meer boven de presidentiële residentie en het kantoor van premier Tusk. Eerder drongen zo'n 20 militaire drones uit Rusland het Poolse luchtruim binnen, waarvan 4 werden neergehaald. Tot slot het weer, bewolkt met vooral in het midden van het land nog wat regen. Er waait een matige tot aan zee krachtige zuidwestenwind. In de loop van de ochtend trekt de regen weg en kan eerst in het zuiden de zon doorkomen, waarbij het zo'n 24 graden kan worden. In de rest van het land meest bewolkt en 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
0: Radio Experience.
2: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
3: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
4: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl, de plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
6: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf €100.000. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
9: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
10: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.

0: Experience. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Europese bedrijven hebben nog steeds moeite om exportvergunningen te krijgen voor zeldzame aardmetalen uit China. Sinds april geldt de betreffende vergunningsplicht. De Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro heeft een vorm van huidkanker. Vorige week kreeg hij van het Hoge Rechtshof ruim 27 jaar cel opgelegd wegens zijn betrokkenheid bij een coupplan na zijn verkiezingsnederlaag. En Polen zet een 21-jarige Oekraïner uit nadat hij een drone boven overheidsgebouwen in Warschau liet vliegen. Tot slot het weer, bewolkt met vooral in het midden van het land nog wat regen. Er waait een matige tot aan zee krachtige zuidwestenwind. In de loop van de ochtend trekt de regen weg en kan eerst in het zuiden de zon doorkomen, waarbij het zo'n 24 graden kan worden. In de rest van het land meest bewolkt en 20 tot 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Radio Experience. Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
3: Werk jij als boer en zoek je extra inkomsten? Kies Paulownia, de snelst groeiende boom ter wereld. Verdien tot 9000 euro per hectare per jaar met hoogwaardig hout en CO2-credits. Het aanplantseizoen is al gestart, dus ga snel naar dealin.green en kom in contact met een adviseur uit jouw regio. Dealin.green.
4: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
5: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
6: Is het tijd om de resetknop in te drukken? Bij Afkikkliniek Ankerhuis luisteren we naar jouw verhaal. Zonder wachtlijst. In Kaapstad, Zuid-Afrika. Geen retraite, maar intensief werken aan herstel. En vergoeding via je verzekering? Dat kan. Start een nieuw leven. Google nu Ankerhuis voor meer informatie.
7: Sta je weer te proppen in die volle kast? Handigekasten.nl verdubbelt je opbergruimte. Gewoon achter je bestaande deur. Speciaal voor jou op maat gemaakt. Wil jij ook alles uit je kastruimte halen? Wij leveren en monteren. Kijk op handigekasten.nl. De originele oplossing sinds 1985.
8: Wil jij je eigen gezondheid in de hand nemen? Ontdek de snelle zelftesten van Swiss Point of Care. Ideaal voor bijvoorbeeld leverwaarde, ijzertekort, een glutenintolerantietest, nierwaardetest of om te checken of je in de menopauze bent. Er zijn in totaal 10 verschillende testen beschikbaar. Online verkrijgbaar via Mercala.nl en bij DA Gezond en Wel en Ethos.
9: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
7: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: 90's Radio Experience. 3 uur.
1: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
2: Ik ben Marcel de Groot met het nieuws op Radio Experience. Europese bedrijven hebben nog steeds moeite om exportvergunningen te krijgen voor zeldzame aardmetalen uit China. Dat zei de voorzitter van de Europese Kamer van Koophandel in China. De grondstoffen zijn cruciaal, onder andere voor defensie, computers, windmolens en elektrische auto's. China voerde de plicht sinds april in als vergelding voor Amerikaanse importheffingen. Volgens de Europese Kamer van Koophandel zijn van ruim 140 vergunningaanvragen sinds de nieuwe regels slechts een kwart ingewilligd. De Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro heeft een vorm van huidkanker. Hij werd in Brasilia opgenomen met hik, braakklachten en duizeligheid, maar is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis. Bij onderzoek werd een carcinoom vastgesteld. Bolsonaro moet de komende tijd terugkomen voor controles en nazorg. Vorige week kreeg hij van het Hoge Rechtshof ruim 27 jaar cel opgelegd wegens zijn betrokkenheid bij een coupplan na zijn verkiezingsnederlaag. Polen zet een 21-jarige Oekraïner uit na het vliegen van een drone boven overheidsgebouwen in Warschau. De drone werd neergehaald waarna de man en een 17-jarig Wit-Russisch meisje werden gearresteerd. De Oekraïner kreeg een boete en reisrestricties. Het meisje werd vrijgelaten. De drone vloog onder meer boven de presidentiële residentie en het kantoor van premier Tusk. Eerder drongen zo'n 20 militaire drones uit Rusland het Poolse luchtruim binnen, waarvan 4 werden neergehaald. Tot slot het weer, bewolkt met vooral in het midden van het land nog wat regen. Er waait een matige tot aan zee krachtige zuidwestenwind. In de loop van de ochtend trekt de regen weg en kan eerst in het zuiden de zon doorkomen, waarbij het zo'n 24 graden kan worden. In de rest van het land meest bewolkt en 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
3: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
4: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. CarClean.com, your car care shop.
1: Jouw lichaam doet het mooiste werk ter wereld. Met Manpower krijg je precies de vitamines en mineralen die jij nodig hebt. Voor, tijdens en na je zwangerschap. 100% vegan, wetenschappelijk samengesteld en geadviseerd door deskundigen. Zorg ook goed voor jezelf en je baby. Ontdek het op manpower.com.
5: Hi, ik ben Lotte en heb mijn eigen bloemenwinkel. Ik zag altijd op tegen de btw-aangifte, maar nu ik Asperion gebruik, ben ik in 5 minuutjes al klaar. Ik scan mijn bonnen met de app en stuur mijn facturen. De administratie is dus zo geregeld. Goedemorgen.
6: Start nu je gratis proefaccount op Asperion.nl. Online boekhouden met Asperion. Daar kun je op rekenen.
1: Waar foto's vervagen, brengen geuren herinneringen terug. Bij Perfumes of the Past vind je parfums uit het verleden die je nergens anders kan vinden. Voor zowel dames als heren.
7: Bel ons 020 679 0052.
1: Kom langs aan de gedempte Oude Gracht 75 in Haarlem of kijk op perfumesofthepast.nl.

0: graag bij zijn.
1: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam na de wedstrijd.
2: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
3: Dit is Radio Experience. Headlines.
4: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Europese bedrijven hebben nog steeds moeite om exportvergunningen te krijgen voor zeldzame aardmetalen uit China. Sinds april geldt de betreffende vergunningsplicht. De Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro heeft een vorm van huidkanker. Vorige week kreeg hij van het Hoge Rechtshof ruim 27 jaar cel opgelegd wegens zijn betrokkenheid bij een coupplan na zijn verkiezingsnederlaag. En Polen zet een 21-jarige Oekraïner uit nadat hij een drone boven overheidsgebouwen in Warschau liet vliegen. Tot slot het weer, bewolkt met vooral in het midden van het land nog wat regen. Er waait een matige tot aan zee krachtige zuidwestenwind. In de loop van de ochtend trekt de regen weg en kan eerst in het zuiden de zon doorkomen, waarbij het zo'n 24 graden kan worden. In de rest van het land meest bewolkt en 20 tot 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
5: Radio Experience. Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
6: Vakantiemodus uit? Wees alert op focus. Ontdek de focus- en alertformule van Bonusan. Goed voor de focus door L-theanine uit groene thee. Nu bij de online drogist. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating.
7: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Budapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedbudapest.nl.
8: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
9: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
10: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
11: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
12: Stap 's avonds op de nachttrein van European Sleeper en je wordt 's ochtends wakker in een andere wereld. Met European Sleeper reis je comfortabel en duurzaam naar Berlijn, Dresden of Praag. Efficiënt terwijl je slaapt. Kies voor een gezellige coupé die je deelt met je medereizigers of boek een privécoupé met vrienden of familie. Boek nu jouw nachttreinavontuur op europeansleeper.eu.

0: Dit is Radio Experience. 4 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot met het nieuws op Radio Experience. De Italiaanse Rekenkamer heeft de plannen van premier Meloni's regering voor een brug tussen Sicilië en het vasteland afgekeurd. De reden volgt pas over 30 dagen. Meloni noemt het besluit onaanvaardbare inmenging. Minister Salvini wil het project toch doorzetten. De brug van 3,7 kilometer zou ruim 13,5 miljard euro kosten en binnen 8 jaar klaar moeten zijn, maar juridische stappen dreigen vertraging te veroorzaken. GroenLinks-PvdA-leider Timmermans stapt op als partijleider. Dat heeft hij bekendgemaakt na de uitslagen van de exit polls. Daarbij ging de partij van 25 naar 20 zetels. Volgens die polls van Ipsos INO wordt D66 de grootste partij met 27 zetels, gevolgd door de PVV van Geert Wilders met 25. Ook Ja 21 boekte een grote winst en steeg van 1 naar 9 zetels. En SC ging volgens de exit polls van 20 naar 0 zetels. En de Amerikaanse Centrale Bank heeft opnieuw de rente verlaagd met 0,25 procentpunt naar een niveau tussen 3,75 en 4%. De maatregel moet de vertragende arbeidsmarkt ondersteunen. De beleidsmakers waren verdeeld. Een deel wilde een grotere verlaging, anderen geen. Ook stopt de Fed op 1 december met het afbouwen van haar balans. De voorzitter van de Fed, Jerome Powell, zegt dat een verdere rentedaling aan het eind van dit jaar nog geen uitgemaakte zaak is. Tot slot het weer, opklaringen en zo'n 7 tot 9 graden vanochtend. Overdag veel zon, maar ook enkele buien, met name in het noorden. En vanmiddag ligt de maximumtemperatuur rond de 13 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Oh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
5: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
6: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
7: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
8: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl, de plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
9: Is het tijd om de resetknop in te drukken? Bij Afkikkliniek Ankerhuis luisteren we naar jouw verhaal. Zonder wachtlijst. In Kaapstad, Zuid-Afrika. Geen retraite, maar intensief werken aan herstel. En vergoeding via je verzekering? Dat kan. Start een nieuw leven. Google nu Ankerhuis voor meer informatie.
10: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
11: Kees wil invloed. Kees praat daarom mee over salaris, vrije dagen en thuiswerken. En jij? Wees als Kees en word ook lid van CNV. Nu 5 maanden voor maar €25. Ga naar cnv.nl/invloed.

0: ging de partij van 25 naar 20 zetels. En de Amerikaanse centrale bank heeft opnieuw de rente verlaagd met 0,25 procentpunt naar een niveau tussen 3,75 en 4%. Tot slot het weer, opklaringen en zo'n 7 tot 9 graden vanochtend. Overdag veel zon, maar ook enkele buien, met name in het noorden. En vanmiddag ligt de maximumtemperatuur rond de 13 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Radio
1: Experience. Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland. Via kaiacademy.nl. Kai met CAI.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Van tuinhek tot wolkenkrabber. Van sloep tot booreiland. Wat je ook gaat doen, jouw lasklus begint bij allesvoorlassen.nl. Of je nu een doorgewinterde professional bent of net begint met lassen, allesvoorlassen.nl is de online bestemming voor al je lasbenodigdheden. Vlijmscherpe prijzen, lekker snel geleverd. Allesvoorlassen.nl.
4: Kan je niet wachten? Wil je het echt weten? Doe dan de zwangerschapstest van thuistesttekopen.nl. Binnen 1 dag in huis. En je kan testen in je eigen vertrouwde omgeving. Betrouwbare testen voor voordelige prijzen. Ook voor ovulatietesten. Kijk op thuistesttekopen.nl.
5: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
6: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl, de plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
7: Ken jij het gevoel dat jouw kroonjuwelen niet comfortabel in je boxer liggen? Kijk dan op comfyballs.nl.

Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

Hans de Knecht. Van maandag tot en met vrijdag. 'S Ochtends 11 uur. The Middle of the Roadshow. Welkom bij de Radio Experience.

0: Kinky's Radio Experience. 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht met het nieuws op Radio Experience. In Amsterdam hebben woensdagavond ongeveer 25 asielzoekers een herdenkingstocht gelopen voor Lisa. De deelnemers wonen in het opvangcentrum waar ook de verdachte verbleef. Zij liepen met witte anjers van metrostation Strandvliet naar de plek waar Lisa vorige week werd gevonden. Daar lieten ze een blauw hartje met een boodschap achter. De tocht werd georganiseerd door SAWA Collective met steun van het COA, dat de betrokkenheid van bewoners benadrukt. Chipproducent Nvidia verwacht in het lopende kwartaal een omzet van ongeveer $54 miljard. Dat bedrag ligt in lijn met de gemiddelde verwachting op Wall Street, maar blijft achter bij de hogere voorspellingen van sommige analisten. Beleggers vrezen daardoor dat de sterke groei in uitgaven voor kunstmatige intelligentie vertraagt. Kort na de bekendmaking daalde het aandeel in de nabeurshandel op de beurs in New York duidelijk in waarde. En op Curaçao heeft een grote stroomstoring voor veel problemen gezorgd. Rond 3 uur gisteren viel de elektriciteit uit en pas uren later kwam het herstel op gang. Scholen bleven gesloten, operaties in ziekenhuizen konden niet doorgaan en ook overheidsdiensten lagen stil. Het vliegveld bleef wel open dankzij noodgeneratoren. Energiebedrijf Aqua Electra spreekt van een complex proces waardoor het herstel stap voor stap verloopt. En dan het weer vanochtend trekken wolkenvelden over het land en kan de zon nog kort schijnen. Vanuit het zuidwesten volgen buien die zich verder verspreiden. En het wordt zo'n 25 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
0: Radio Experience.
2: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
3: Een condoom omdoen duurt gemiddeld 19,3 seconden. Met de Next Generation condooms van Wingman slechts 2. Dus hebben we nog 17,3 seconden over. Ik zou het wel weten. Wingman, it's that smooth. Ga naar wingmancondoms.com.
4: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij carclean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. Carclean.com, your car care shop.
5: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Boedapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedboedapest.nl.
6: Hi, ik ben Lotte en heb mijn eigen bloemenwinkel. Ik zag altijd op tegen de BTW-aangifte, maar nu ik Asperion gebruik, ben ik in 5 minuutjes al klaar. Ik scan mijn bonnen met de app en stuur mijn facturen. De administratie is dus zo geregeld. Goedemorgen.
7: Start nu je gratis proefaccount op Asperion.nl. Online boekhouden met Asperion. Daar kun je op rekenen.
8: Boekhouding uitbesteden aan het allerbeste kantoor van het land? Dat kan. Ontdek Kroes en Visser. Het kantoor dat door zijn klanten met een 9,9 wordt beoordeeld. Voor rust, zekerheid en persoonlijke aandacht. Ga naar kroesvisser.nl. Kroes en Visser. De boekhouder die jou ontzorgt.

0: Ik zou zo graag nog één keer naar zee willen.
1: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
3: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
4: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In Amsterdam hebben gisteravond ongeveer 25 asielzoekers een herdenkingstocht gelopen voor Lisa. Chipproducent Nvidia verwacht in het lopende kwartaal een omzet van ongeveer $54 miljoen. Dat is wel iets lager. En op Curaçao heeft de grote stroomstoring voor veel problemen gezorgd. Na uren uitstel kwam het herstel op gang. En dan het weer vanochtend trekken wolkenvelden over het land en kan de zon nog kort schijnen. Vanuit het zuidwesten volgen buien die zich verder verspreiden. En het wordt zo'n 25 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
6: Radio Experience.
7: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
8: Een condoom omdoen duurt gemiddeld 19,3 seconden. Met de Next Generation condooms van Wingman slechts 2. Dus hebben we nog 17,3 seconden over. Ik zou het wel weten. Wingman, it's that smooth. Ga naar wingmancondoms.com.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
10: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
11: Hi, ik ben Lotte en heb mijn eigen bloemenwinkel. Ik zag altijd op tegen de btw-aangifte, maar nu ik Asperion gebruik, ben ik in 5 minuutjes al klaar. Ik scan mijn bonnen met de app en stuur mijn facturen. De administratie is dus zo geregeld. Goedemorgen.
12: Start nu je gratis proefaccount op asperion.nl. Online boekhouden met Asperion. Daar kun je op rekenen.
13: Hey, horecaondernemer. Ik begrijp je. Echt. Hoe hou je het vol zonder nieuw personeel? Simpel. Transformeer jouw collega's tot veelzijdige krachten en leid ze op tot horecahelden die jouw zaak laten knallen. Kijk op svo.nl/horecaheld voor onze opleidingen.
14: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later.

0: is Radio Experience. 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht met het nieuws op Radio Experience. Vandaag blijkt dat 3 grote verzekeraars hun zorgpremie komend jaar niet verhogen. Bij 2 blijft de basisverzekering gelijk en bij 1 daalt de premie licht. Een 4e verzekeraar kiest voor een kleine stijging. Het is voor het eerst in jaren dat meerdere grote aanbieders geen extra kosten doorberekenen. Ook enkele kleine verzekeraars houden de premie stabiel voor hun populaire polissen in het nieuwe jaar in verschillende delen van het land. Er komt in Washington een nieuwe politieke stap rond het dossier van Jeffrey Epstein. De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden wil volgende week stemmen over een maatregel die volledige openbaarmaking van justitiedossiers verplicht. De aankondiging volgt kort nadat een democratische afgevaardigde een verzoek indiende dat een toestemming noodzakelijk maakt. Democraten verwachten dat het document informatie bevat die mogelijk schadelijk is voor de president. En Iraakse premier Mohamed Shia al-Soudani heeft naar eigen zeggen de verkiezingen gewonnen en noemt dat in een toespraak een overwinning voor alle Irakezen. Zijn coalitie kreeg ruim 1,3 miljoen stemmen en naar schatting 50 van de 329 zetels in het parlement. Dat is geen meerderheid, maar wel genoeg om opnieuw de premier te leveren. De opkomst lag met 56% hoger dan bij de vorige verkiezingen. En dan het weer. Vanochtend begint de dag met een heldere horizon waarop de eerste zon zichtbaar is. Wolkenvelden trekken over het land. In het westen-noordwesten wordt de bewolking dikker en verdwijnt de zon, maar het wordt uiteindelijk wel 14 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boxsprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
5: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland. Via kaiacademy.nl. Kai met CAI.
6: Black Friday bij Andy Meister. Tot 50% korting voor hem en voor haar. Plus een donatie aan de Linda Foundation. Shop nu op andymeister.com.
7: Heren, opgelet. Bij hemdvoorhem.nl vind je de grootste collectie herenoverhemden van Nederland. Strijkvrij, alle maten en pasvormen. Krijg nu 2+1 gratis op alle overhemden bij hemdvoorhem.nl. Ja, echt alle overhemden in jouw stijl. Mis deze kans niet en bestel vandaag nog bij hemdvoorhem.nl.
8: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
9: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
10: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.
11: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
12: Wil jij je eigen gezondheid in de hand nemen? Ontdek de snelle zelftesten van Swiss Point of Care. Ideaal voor bijvoorbeeld leverwaarde, ijzertekort, een glutenintolerantietest, nierwaardetest of om te checken of je in de menopauze bent. Er zijn in totaal 10 verschillende testen beschikbaar. Online verkrijgbaar via Mercala.nl en bij DA Gezond en Wel en Ethos.

0: Experience. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Vandaag blijkt dat drie grote verzekeraars hun zorgpremie komend jaar niet verhogen. Er komt in Washington een nieuwe politieke stap rond het dossier van Jeffrey Epstein. En Iraakse premier Mohamed Shia al-Soudani heeft naar eigen zeggen de verkiezingen gewonnen. En dan het weer. Vanochtend begint de dag met een heldere horizon waarop de eerste zon zichtbaar is. Wolkenvelden trekken over het land. In het westen-noordwesten wordt de bewolking dikker en verdwijnt de zon. Maar het wordt uiteindelijk wel 14 tot 18 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Radio Experience.
2: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
3: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland. Via kaiacademy.nl. Kai met CAI.
4: Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
5: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
4: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
6: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
7: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij carclean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. Carclean.com. Your car care shop.
8: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
9: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.
10: Wil jij online echt impact maken met jouw bedrijf? Bij Eagle Marketing laten we jouw bedrijf vliegen. Met slimme Google Ads, krachtige Meta Ads en sterke SEO zorgen we voor online zichtbaarheid. Bezoek eaglemarketing.nl en ontdek jouw groeikansen. Begin vandaag en maak impact met Eagle Marketing.
11: Wat

begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

Radio Experience een appje sturen? Dat kan. 06 4000 31 26. 06 4000 31 26.

0: Dit is Radio Experience. 7 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht met het nieuws op Radio Experience. Het aantal meldingen van kinderen dat door vapen in het ziekenhuis belandt is in een jaar ruim verdubbeld, van minstens 14 naar zeker 31. Volgens artsen is dat slechts nog het topje van de ijsberg. Het gaat vooral om jongeren van 14 tot 17 jaar. Dat zegt kinderlongarts Marije van Beukel. Klachten variëren van benauwdheid, bloedophoesten en hartkloppingen tot bewusteloosheid door extreem hoge nicotinewaarden. Eén kind belandde zelfs op de intensive care. Tata Steel kan tot 2040 mogelijk jaarlijks honderden miljoenen euro's extra van de overheid ontvangen. Dat schrijven onderzoekers van SOMO in Economenblad ESB. In september tekende demissionair minister Sophie Hermans een intentieverklaring met het bedrijf, waarin staat dat de overheid maximaal 2 miljard euro aan eenmalige subsidies uittrekt voor de verduurzaming van de staalproducent. Volgens SOMO kunnen aanvullende steunconstructies dat bedrag op termijn verder verhogen. Vandaag hoort Marco Borsato de uitspraak in de zedenzaak die hem al jarenlang achtervolgt. Hij is zelf aanwezig in de Utrechtse rechtbank om te horen of hij wel of niet een minderjarig meisje onzedelijk heeft betast. Of hij direct een vonnis volgt is niet helemaal duidelijk. De zaak, gestart na aangifte in december 2021, werd eind oktober vertraagd, ondanks dat alle betrokkenen uitgebreid waren verhoord in het onderzoek tot nu. En dan het weer. Vandaag schijnt op veel plaatsen geregeld de zon. In het noordoosten blijft het waarschijnlijk bewolkt en valt in de ochtend nog wat lichte regen. De maximumtemperatuur ligt rond de 8 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience. Zijn je kozijnen aan vervanging toe, maar zie je door de boom het bos niet meer? Bij Kozijnadvies Nederland krijg je eerlijk en onafhankelijk advies. Kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Wij regelen alles, van inmeting tot montage. Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan via kozijnadvies-nederland.nl.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
5: Kees wil invloed. Kees praat daarom mee over salaris, vrije dagen en thuiswerken. En jij? Wees als Kees en word ook lid van CNV. Nu 5 maanden voor maar 25 euro. Ga naar cnv.nl/invloed.
6: Waarom kiezen voor gewone olijfolie als je de beste kunt hebben? Kies voor Ja Kelos, voor een premium smaak en pure kwaliteit. Onze bekroonde biologische extra vierge olijfolie tilt jouw kookkunsten naar een hoger niveau. Profiteer nu van gratis verzending op biologische-olijfolie.nl. Kijk daar ook voor onze kerstpakketten met olijfhouten serveerplanken. www.biologische-olijfolie.nl.

0: zou zo graag nog één keer naar zee willen.
1: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
3: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
4: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het aantal meldingen van kinderen dat door vape in het ziekenhuis belandt is in een jaar tijd verdubbeld. Tata Steel kan tot 2040 mogelijk jaarlijks honderden miljoenen euro's extra krijgen van de overheid. Vandaag hoort Marco Borsato de uitspraak in de zedenzaak die hem al jarenlang achtervolgt. En dan het weer. Vandaag schijnt op veel plaatsen geregeld de zon. In het noordoosten blijft het waarschijnlijk bewolkt en valt in de ochtend nog wat lichte regen. De maximumtemperatuur ligt rond de 8 graden. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
4: Radio Experience.
6: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
7: Droom jij van een wereldreis? 333 Travel viert 25 jaar. En jij maakt kans op een reis op maat ter waarde van 25.000 euro. Boek nu en laat jouw avontuur beginnen. Ga naar 333travel.nl en reis de wereld rond.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit. Scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.

0: Dit is Radio Experience. 8 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht met het nieuws op Radio Experience. De prijs van eieren blijft op een uitzonderlijk hoog niveau door recente vogelgriepuitbraken. Deskundigen waarschuwen dat de uitbreiding in de Gelderse Vallei tot een nog grotere schaarste kan leiden. Consumenten betalen inmiddels veel meer voor een doosje eieren. Onderzoek toont aan dat de winkelprijs sinds 2000 met een derde is gestegen, terwijl de prijs voor boeren zelf is verdubbeld. Pluimveehouders ontvangen nu 18 cent per ei, wat historisch hoog is en blijft. Steeds meer jongeren sturen hun ouders betaalverzoeken met creatieve omschrijvingen. Volgens onderzoek van BUUT maakt 54% van de ouders geregeld extra geld over zonder daar vragen over te stellen. Omschrijvingen zoals Stichting Broodje voor de Zoon of Help mij de maand door komen vaak voorbij. Een kwart van de ouders ziet deze verzoeken als verlengd zakgeld, maar slechts een klein deel verhoogt daadwerkelijk het maandbedrag. Alle ogen waren gericht op de Braziliaanse president Lula da Silva, die verrassend terugkeerde naar de klimaattop. Velen hoopten op een powerplay in de slotfase van de onderhandelingen. Lula's lang verwachte persconferentie in de Braziliaanse stad Belém bood echter geen inzicht in het verloop van de top. De president herhaalde enkel zijn eerdere oproep: het is nu echt tijd om concrete actie te koppelen aan de gedane klimaatbeloftes. Het officiële einde van de top is over 2 dagen. En dan het weer. Vandaag verloopt met afwisselende bewolking en lokaal winterse buien in de kustprovincies. De buien kunnen gepaard gaan met een kleine kans op onweer. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar zo'n 5 tot 6 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
0: Radio Experience.
2: Globelander.com. Een gloednieuw wereldwijd vastgoedplatform waar eigenaren zelf adverteren en communiceren. In eigen taal en valuta. Ben je op zoek? Plaats dan gratis een zoekadvertentie. Zet eenvoudig je huis, bedrijf of grond te koop of te huur. En behoud zelf de regie. Start op globelander.com.
3: Hou jij van koken en lekker eten? Dan kan goede olijfolie niet ontbreken. Ga voor de beste Italiaanse olijfolie met de zekerheid van topkwaliteit naar olicious.nl. Gezond, lekker en geselecteerd door een echte olijfolie sommelier. Italiaanse olijfolie bestel je bij olicious.nl. O-L-I-C-I-O-S.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
6: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.
9: Stel je voor, 100% kalkvrij water in huis. Minder schoonmaken en beter voor je huid, haar en apparatuur. Met een waterontharder van Mooi Water merk je het verschil. Voelbaar en zichtbaar. Waterontharders met de beste prijs-kwaliteit verhouding. Kijk nu op mooiwater.nl.

0: hun ouders betaalverzoeken met creatieve omschrijvingen. Alle ogen waren gericht op de Braziliaanse president Lula da Silva, die verrassend terugkeerde naar de klimaattop. En dan het weer. Vandaag verloopt met afwisselende bewolking en lokaal winterse buien in de kustprovincies. De buien kunnen gepaard gaan met een kleine kans op onweer. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar zo'n 5 tot 6 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Radio
1: Experience. Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Fortuin aan zonnepanelen op het dak en de saldering stopt.
3: Komt goed. Met de Next Energy plug-in terugverdienbatterij houden we onze zonnestroom in huis.
2: Kost weer een fortuin zeker?
3: Wel nee, nog geen 1000 euro. En 100% gegarandeerd terugverdiend in 4 jaar.
4: Meer weten? Check nextenergy.nl. Next Energy. Iedereen dynamisch.
5: Groot denken, groter printen. Waarom klein als het groter kan? Wij printen boten, dakkapellen, tafels en meer. Circulair en futureproof. Van idee tot maatwerkproductie met industriële 3D-printers. Wij zijn de fabriek van de toekomst. Raw Idea. Bezoek voor meer informatie rawidea.org.
6: Is het tijd om de resetknop in te drukken? Bij Afkikkliniek Ankerhuis luisteren we naar jouw verhaal. Zonder wachtlijst. In Kaapstad, Zuid-Afrika. Geen retraite, maar intensief werken aan herstel. En vergoeding via je verzekering? Dat kan. Start een nieuw leven. Google nu Ankerhuis voor meer informatie.
7: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Heren, opgelet. Bij hemdvoorhem.nl vind je de grootste collectie herenoverhemden van Nederland. Strijkvrij, alle maten en pasvormen. Krijg nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden bij hemdvoorhem.nl. Ja, echt alle overhemden in jouw stijl. Mis deze kans niet en bestel vandaag nog bij hemdvoorhem.nl.
9: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: is Radio Experience. 9 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht met het nieuws op Radio Experience. Rond 8 uur stond er door wintersomstandigheden ongeveer 800 kilometer file op de snelwegen. Op de A2 liep de totale filelengte in beide richtingen op tot ruim 70 kilometer. Op de A12 en 15 ging het om meer dan 50 kilometer stilstaand verkeer. De A27 had rond de 40 kilometer, de A50 60 kilometer en op de A58 stond zo'n 40 kilometer vast. De vertraging in de ochtendspits liep er daardoor sterk op. Het ziekteverzuim op de werkvloer is in oktober gestegen tot 5%. In september was dat 4,7% en daarmee zet de lichte stijging door. Arbo-dienstverleners melden dat ook het aantal ziekmeldingen toenam van 62 naar 67 per 1000 medewerkers. Volgens onderzoekers past deze ontwikkeling in het seizoenspatroon van griepachtige klachten, verkoudheid en andere typische herfstkwalen. De diensten ondersteunen bijna 1 miljoen werknemers en zien jaarlijks vergelijkbare pieken terug. De prijs van eieren blijft op een uitzonderlijk hoog niveau door recente vogelgriepuitbraken. Deskundigen waarschuwen dat de uitbreiding in de Gelderse Vallei tot een nog grotere schaarste kan leiden. Consumenten betalen inmiddels veel meer voor een doosje eieren. Onderzoek toont aan dat de winkelprijs sinds 2000 met een derde is gestegen, terwijl de prijs voor boeren zelf is verdubbeld. Pluimveehouders ontvangen nu 18 cent per ei, wat historisch hoog is en blijft. En dan het weer. Vandaag verloopt met afwisselende bewolking en lokaal winterse buien in de kustprovincies. De buien kunnen gepaard gaan met een kleine kans op onweer. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar zo'n 5 tot 6 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
0: Radio Experience.
2: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boxsprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
3: Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
4: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
3: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
5: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
6: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Black Friday bij Andy Meister. Tot 50% korting voor hem en voor haar. Plus een donatie aan de Linda Foundation. Shop nu op andymeister.com.
8: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
9: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbo-dienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.

0: hebben deze lieve man leren kennen als Frankie Goes to Hollywood. In the land of the free. Oké, okay, Bert de Bekend natuurlijk uiteraard. Dat was Holly Gelder.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans
0: de Knecht. Wees welkom, lieve luisteraars.
2: De beste 60s, 70s, 80s, 90s en zeros. Dit is Radio Experience.

doen wij ook hoor. Als DJ's, tuurlijk als programmamakers, gewoon in weer en wind. We doen het in weer en wind. Als ze die studio maar halen natuurlijk. Hè. 1978 was het voor Precious Wilson en Corruption. En I Can't Stand the Rain. Ja, tuurlijk. Lekker, lekker, lekker, lekker, lekker. En alles de komende uur is gewoon lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker. Het is de voltooid verleden fonografische tijd. Platen alleen van toen, dit uur, lieve vrienden. En je zult ze best wel wat eren. Wees welkom. Dit is de Middle of the Road Show.

0: de G. Ken je die, Gerrit de G? Ah, die vindt het zo fantastisch, joh. Die zat hier te dansen op de tafel. Dus onvoorstelbaar. Maar wat was het hitte, hè? Zo van het niets, zo wereldberoemd.
1: Men dacht, wie is die gillende keukenmeid? Nee.
0: Het was Kate Bush, dames en heren. Uit de voltooid verleden tijd. Maar anders, zo meteen. Vanuit het theater, de Motier Show, de Middle of the Road Show. Een fijne, achter de keukengordijnen. Je eraan te komen. De dochter van Marty, Marty Wells. Haar naam was Kim. Hier is ze met You Came.

0: Joe, kijk, mooi nummer zegt de rat. King Wolf.
1: Achter de keuken
0: voor deze. Nou goed, misschien ben je gelukkig getrouwd of verloofd. Of wellicht ben je vrijgezel. Hoe ziet het nachtleven eruit van een vrijgezel, beste mensen?

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus.

Een hele fijne voor achter de keukengordijn. Nee, lieve mensen. Ja, het was vandaag Benny Nijman. Een vrijgezel die gaat maar slapen. Heel laat. Ja, maar goed, heel laat, heel laat. Maar dan heeft hij ook wel eens waar weer van alles meegemaakt natuurlijk. En EWF. Oftewel Earth in the Fire. Met die mooie stemmen van Maurice White en Phil Bailey. En te zien. Nou, dat waren eens gouden tijden. Laat hebben een gouden randje. We houden ervan.

mooie speakers. En hij is bovendien een aardige kerel. Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. The Middle of the Road Show.

gevarieerd is nooit verkeerd. Nee, echt niet. Lekker, hè? De Bee Gees, Barry, Rob en Morris Gibb. Robin en Morris Gibb. De Night Fever. Och, lekker. We zijn beland in 1976 op dit ogenblik.

Al je bij jezelf denkt van, oh man, wat was dat? Heb ik wat gemist of zo? Nou, dat heb je inderdaad wat gemist. Dit geval was in 1975 voor Hamilton Bohannon en de Disco Stomp. Oh, en zo langs en zeker raken wij zo'n beetje de tel kwijt. Het waren toen nog 15 miljoen mensen. Land van...

0: gaat Emerald.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans
0: Wees. Welkom, lieve Loitje van Ooitje.
2: De beste 60s, 70s, 80s, 90s en zeros. Dit is Radio Experience.

0: Eindigt als tweede, gevolgd door het Belgische Inoptus van KU Leuven. Delft begon als koploper aan de slotdag, maar de etappe was spannend door bewolking in het zuiden van Australië. Twente verkleinde de achterstand tot 500 meter, terwijl Leuven door accuproblemen terrein verloor. Volgende week woont de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in Peking een grote militaire parade bij. Zowel China als Noord-Korea hebben dat bevestigd. Ook de Russische president Poetin is aanwezig bij de viering van de Japanse capitulatie op 2 september 1945, waarmee de Tweede Wereldoorlog officieel eindigde. Voor Kim is dit het grootste diplomatieke evenement dat hij tot nu toe bijwoonde. Hij reist op uitnodiging van de Chinese president Xi Jinping. En veel mensen krijgen in de laatste 3 maanden van hun leven nog medicijnen die geen nut meer hebben of zelfs risico's opleveren. Dat blijkt uit onderzoek van instituut Nivel onder 7700 mensen van 18 jaar en ouder die in 2023 overleden en palliatieve zorg kregen. Bij 63% werden dezelfde middelen voorgeschreven als in de 9 maanden daarvoor. Onderzoekers stellen dat die medicatie kort voor overlijden beter kan worden gestaakt om onnodige risico's te vermijden. En dan het weer, vanochtend trekken wolkenvelden over het land en kan de zon nog kort schijnen. Vanuit het zuidwesten volgen buien die zich verder verspreiden en het wordt zo'n 25 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
1: Radio Experience. Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
2: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
3: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
4: Ken jij het gevoel dat jouw kroonjuwelen niet comfortabel in je boxer liggen? Kijk dan op comfyballs.nl. Noors

lijst in de ochtend. Goedemorgen, de Pretenders waren dit op Radio Experience. We nemen je mee van de koffie richting de lunch. Dit is een nieuwe aflevering van René in de Morgen. Het programma kan je zelf ook een klein beetje bij samenstellen. Nou, ik zal je zo meteen even het WhatsApp-nummer geven, zodat je je lekkere meezingen kan doorgeven. Dat vinden we hartstikke leuk. Laten we eerst even beginnen op deze donderdag 28 augustus met een bakje koffie. Om even wakker te worden en muziek van Herman Hermits op Radio Experience.

0: waren ze toch populair. Ja. Scaformatie, Madness, Baggy Trousers, Embarrassment. Maar natuurlijk ook deze. One Step Beyond. En ik draaide nog speciaal voor Sylvia. Want die heeft in mijn vriendengroep gezeten destijds. Toen we lekker ska gingen dansen met z'n allen. Dat was een gezellige tijd.
1: Ja.
0: Sylvia. Weet je nog, Sylvia? Goedemorgen, dit is René de Morgen 06-4031-26. Laat je favorietje maar komen. Welke plaat kun je lekker meelallen, meezingen? 06-4031-26. Geef hem gewoon even door.

titel van het liedje My Forbidden Lover doet je dan automatisch weer denken aan een liedje van Chic, My Forbidden Lover. Maar nou, dat was niet het geval. Dit was muziek van Taps, My Forbidden Lover. Hang On In There Baby. Ja, Gary Barlow die heeft het gecoverd. Het origineel is van Johnny Bristol. En het was Anja die vroeg om de uitvoering van Gary Barlow. Dus dat is de verantwoordelijke, zou je kunnen zeggen. We nemen je mee van de koffie richting de lunch met nu muziek van The Searchers, Sweets For My Sweet.

Siamese Girl, Waiting for a Star to Fall op Radio Experience. Ook nog een oudje van de Searchers, Sweet for My Sweet. 13 graden is de temperatuur vandaag minimaal. We hebben kans op neerslag, zo'n 50% staat hier. Het ligt er een klein beetje aan in elk gedeelte van het land dat je woont natuurlijk. Kan een beetje bewolkt zijn, maximale temperatuur 2.

0: zou zo graag nog één keer naar zee willen.
1: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
3: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
4: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het Brunel Solar Team uit Delft heeft opnieuw succes geboekt door voor de 8e keer de World Solar Challenge te winnen. Volgende week woont de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in Peking een grote militaire parade bij. En veel mensen krijgen de laatste 3 maanden van hun leven nog medicijnen die geen nut meer hebben of zelfs risico's opleveren. En dan het weer vanochtend trekken wolkenvelden over het land en kan de zon nog kort schijnen. Vanuit het zuidwesten volgen buien die zich verder verspreiden. En het wordt zo'n 25 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
6: Radio Experience.
7: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
8: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
9: Ken jij het gevoel dat jouw kroonjuwelen niet comfortabel in je boxer liggen? Kijk dan op comfyballs.nl.

wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk

tijdloze muziek, hè, met het label Kwaliteit. Supertramp, Logical Song, hoorde je op Radio Experience. Ron Day hadden we nog, de band uit Nederland, Hard to Say Goodbye. En even geleden voor de onderbrekingen hadden we ook nog Right Said Fred en Don't Talk, Just Kiss. Goedemorgen, dit is Radio Experience. Duits DJ Felix, 24e verjaardag, 1994 geboren. Brits zangeres Florence Welch, 1986 geboren. Amerikaans zangeres Leanne Rimes, How Do I Live, heeft ze onder andere gemaakt, toch? Ja, 1982 geboren Shania Twain, zangeres uit Canada. Niet alleen een goede zangeres, maar ook een hele mooie dame. En Kim Appleby, geboortedag vandaag van Kim, van Mel en Kim, 1961 geboren. En als laatste nog Brits acteur en ook zanger David Soul, die werd geboren op 28 augustus 1943.

Eric Clapton was dit, Wonderful Tonight, op Radio Experience. En Dusty Springfield hoorde je nog, The Son of a Preacher Man. Jolanda die heeft een berichtje gestuurd, zei een liedje willen draaien van Gers Pardoel. Het nummer Ik Neem Je Mee, dat kan ik lekker meelallen zo meteen. Nou, dat ga ik doen voor je. Eerst even muziek van Radio, dit is in de show Jack and Jill.

tijdens het stofzuigen gewoon de radio knoeperhard zetten. Dat was in ieder geval de bedoeling van Jolanda. En ik denk wel dat ze dat gedaan heeft. Meegezongen met Ik neem je mee van Gerst Bardoel. Want zij vroeg hem namelijk aan op 06-4000-3126. Dankjewel, Jolanda. Jack and Jill, radio, hoor die ook nog. Zometeen deel 2 van de show. Daarin onder andere nog wat historische feitjes. Die heb ik voor je opgezocht. 28 augustus in het verleden.

0: Dit is Radio Experience. 11 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht met het nieuws op Radio Experience. ProRail meldt dat de komende jaren op steeds meer trajecten alleen strikt noodzakelijk onderhoud kan worden uitgevoerd door gebrek aan geld en personeel. Daardoor schuift toekomstgericht werk naar achteren, wat volgens de beheerder uiteindelijk duurder wordt. Als waarschuwing wijst ProRail naar Duitsland, waar uitgesteld onderhoud tot grote problemen leidde. Volgend jaar staan ruim 400 projecten gepland, goed voor 1,8 miljard euro en blijvende overlast tot 2030 voor de reizigers. Het loonverschil tussen mannen en vrouwen in het bedrijfsleven blijft dalen. Vrouwen verdienen inmiddels ruim 6% minder per uur dan mannen, gecorrigeerd door functie en opleiding. 2 jaar geleden was dat verschil groter. Bij de overheid is dat gat veel kleiner, al stagneert de dalende trend. Op jonge leeftijd lopen vrouwen nog voor, maar later krijgen mannen structureel meer betaald, zowel in bedrijven als bij de overheid. Overlevenden van de tyfoon Rai op de Filipijnen hebben Shell voor de rechter gedaagd. Zij vinden dat het bedrijf heeft bijgedragen aan de ramp en eisen compensatie voor slachtoffers en verwoeste huizen. De zaak, gesteund door 3 klimaatorganisaties, loopt in Groot-Brittannië. Bij de tyfoon in 2021 kwamen ruim 400 mensen om. Eerder won een Peruaanse boer een vergelijkbare klimaatzaak tegen een energiebedrijf RWE in Duitsland. Het weer tot slot. Vanmiddag schijnt in het binnenland, vooral in het zuidoosten, de zon. In het westen blijft het de hele dag bewolkt, zo'n 7 graden. Elders wordt het 9 à 10 graden. En in het zuiden kan het zelfs 11 graden worden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
0: Radio Experience.
2: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
3: Dames, opgelet. Geen idee wat je moet kopen voor hem? Bij hemdvoorhem.nl vind je originele cadeaus en stijlvolle overhemden. Het adres voor de man die alles al heeft. Hemdvoorhem.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Waarom zei Jezus zelf nooit iets negatiefs over homo's? Was dat misschien een ongelukkig toeval? Nee, beslist niet. Lees daarom het baanbrekende boek Gay is Okay en laat u overtuigen. Volgens een deskundige recensent zelfs een radicale gamechanger en een absolute aanrader. Nu verkrijgbaar in diverse boekhandels en webshops. Gay is Okay. Jezus en Mozes eindelijk begrepen.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
9: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
10: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.

0: oude man geworden, die Bruce Springsteen.
1: Ja.
0: Maar dit was uit zijn glorietijd, en dat waren de jaren 80. Toen maakte hij deze stevige plaat Born in the USA. Nee, in de goedemorgen, dit is het programma wat je meeneemt richting de lunch met zometeen Gabriel, nu de Raw Band, Clouds Across the Moon.
2: Good evening, this is the Intergalactic Operator. Can I help you?
3: Yes, I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.
2: Very well.

Gabriel was dit. Going Nowhere. Ook nog Clouds Across the Moon van de Raw Band. Dat was een liedje wat aan het begin al gelijk herkenbaar is. Dat was hartstikke leuk. John die heeft een berichtje gestuurd op 06-4000-3126. Zou je een liedje willen draaien van de Spinners? Nou, ik heb gekozen voor deze, John. I'll

0: mag zijn.
1: Levenslang was dit van Emma Heesters. Nog al Be Around van de Spinners, speciaal voor John. Hij vroeg ons, zou je wat van de Spinners willen draaien? Maar natuurlijk, ja! Muziek van Windjammer, The Harbor Lights, hebben we nu voor je. En zometeen Flash in the Pan.
2: Radio.
1: Waiting for a Train.

0: is Radio Experience. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. ProRail meldt dat de komende jaren op steeds meer trajecten alleen noodzakelijk onderhoud wordt uitgevoerd in verband met geldgebrek. Het loonverschil tussen mannen en vrouwen in het bedrijfsleven blijft dalen. Overlevenden van de tyfoon Rai op de Filipijnen hebben Shell voor de rechter gedaagd. Het weer tot slot. Vanmiddag schijnt in het binnenland, vooral in het zuidoosten, de zon. In het westen blijft het de hele dag bewolkt. Zo'n 7 graden. Elders wordt het 9 à 10 graden. En in het zuiden kan het zelfs 11 graden worden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Radio Experience. Dames, opgelet. Geen idee wat je moet kopen voor hem? Bij handforhem.nl vind je originele cadeaus en stijlvolle overhemden. Het adres voor de man die alles al heeft. Handforhem.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen.

0: Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
3: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
4: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.

hadden toch wel wat meidengroepjes in de jaren 80. Het waren niet alleen de Dolly Dots. Oh, Babe. Je hoorde een nummer van Babe. Never Listen to a Bazooki Player. En Babe is dat meidengroepje met Marga Bult daarin. En Marga Bult, die heeft geen Bult als de achternaam. Hou op zich. Deed ooit mee aan het Eurovisie Songfestival met het nummer zich recht op in de wind. Dat is niet zo heel veel. Toch vond ik het een leuk nummer. Maar goed, terzijde. Flash in the Pan hadden we ook nog Waiting for a Train. Dit is René in de morgen met Olita Adams. Zometeen nu heet en koud. Hot and Cold, Katy Perry.

Alida Adams was dit. And Never Knew Love. Overigens nog muziek van Katy Perry, Hot and Cold. Ja, Katy Perry is ook een zangeresje die er al aardig wat op naam heeft staan. Leuke hits. Dit is het programma wat je meeneemt van de koffie richting de lunch met zometeen Kim Wilde. Zeg, kan je melden dat het Algemeen Nederlands Persbureau, oftewel het ANP, waar het nieuws vandaan komt, werd opgericht op 11 december 1934... Voor de rest kan ik nog melden dat prins Bernhard werd bijgezet in de nieuwe kerk in Delft op 11 december van het jaar 2004. En dit is Kim Wilde.

0: Dit is Radio Experience. 12 uur.
1: Ik ben Marcel van Meer met het nieuws op Radio Experience. De 23-jarige Alexander H. uit Zweden is schuldig bevonden aan het plannen van een aanslag op het Eurovisie Songfestival in Rotterdam in 2020. Een Luxemburgse rechtbank heeft hem 8 jaar gevangenisstraf opgelegd, waarvan 6 voorwaardelijk. De man werd in februari 2020 opgepakt, toen bij hem thuis onder andere rechtsextremistisch materiaal werd gevonden. De provincie Utrecht heeft een groot pakket aan maatregelen opgesteld voor de komende 10 jaar in het landelijk gebied. Het belangrijkste doel van het ontwerp Utrechts programma Landelijk Gebied is het weer op gang brengen van de vergunningverlening. Ook wil de provincie met de maatregelen werken aan natuurherstel, de kwaliteit van bodem en water verbeteren en de boeren weer perspectief bieden. In de laatste maanden voor het dodelijke steekincident bij de Erasmusbrug in Rotterdam hadden de instanties verdachte Ayoub M. niet voldoende in beeld. Ze deelden niet al hun informatie over hem met elkaar. Daardoor waren er blinde vlekken in de zorg en toezicht. Dit constateren de inspecties Justitie en Veiligheid en de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vandaag in een rapport. In september vorig jaar stak M. aan de voet van de Erasmusbrug 2 willekeurige slachtoffers neer. En dan het weer. Vanmiddag kan er wat lichte regen vallen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 7 graden. Ook vanavond kans op lichte regen en vannacht koelt het af naar een graad of 6. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Wil je dit jaar echt indruk maken op je medewerkers of relaties?
5: Bij relatiegeschenken.nl vind je het perfecte eindejaarsgeschenk. Van luxe tot origineel. Altijd op maat en snel geleverd.
4: Bestel nu op relatiegeschenken.nl en sluit het jaar stijlvol af.
6: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland. Via kaiacademy.nl. Kai met CAI.
7: Werk jij als boer en zoek je extra inkomsten? Kies Palonia, de snelst groeiende boom ter wereld. Verdien tot 9000 euro per hectare per jaar met hoogwaardig hout en CO2-credits. Het aanplantseizoen is al gestart, dus ga snel naar dealin.green en kom in contact met een adviseur uit jouw regio. dealin.green.
8: Hemp4Hemp.nl. Keiharde Black Friday. Ariel Pots, 65 wasbeurten voor maar €17,97. Calvin Klein Boxers, 56% korting. Shop bij Hemp4Hemp.nl. Olymp, Allen Red, Lacoste, Profuomo en veel meer tot 70% korting. Jouw deal? Hemp4Hemp.nl.
9: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
10: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
11: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.
12: Groot denken, groter printen. Waarom klein als het groter kan? Wij printen boten, dakkapellen, tafels en meer. Circulair en futureproof. Van idee tot maatwerkproductie met industriële 3D-printers. Wij zijn de fabriek van de toekomst. Raw Idea. Bezoek voor meer informatie rawidea.org.

0: Ik zou zo graag nog één keer naar zee willen.
1: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
3: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
4: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De 23-jarige Alexander H. uit Zweden is schuldig bevonden aan het plannen van een aanslag op het Eurovisie Songfestival in Rotterdam in 2020. Een Luxemburgse rechtbank heeft hem 8 jaar gevangenisstraf opgelegd, waarvan 6 voorwaardelijk. De provincie Utrecht heeft een groot pakket aan maatregelen opgesteld voor de komende 10 jaar in het landelijk gebied. Het belangrijkste doel van het ontwerp Utrechts programma Landelijk Gebied is het weer op gang brengen van de vergunningverlening. In de laatste maanden voor het dodelijke steekincident bij de Erasmusbrug in Rotterdam hadden de instanties verdachte Ayoub M. niet voldoende in beeld. In september vorig jaar stak M. aan de voet van de Erasmusbrug 2 willekeurige slachtoffers neer. En dan het weer. Vanmiddag kan er wat lichte regen vallen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 7 graden. Ook vanavond kans op lichte regen en vannacht koelt het af naar een graad of 6. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
6: Radio Experience. Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
7: Hoort je organisatie vooruit te helpen? Maar vaak is het juist de bron van frustratie. Bij Simplify Now maken we IT weer begrijpelijk. We zorgen dat je moeiteloos voldoet aan regels, zetten data en AI veilig in en houden regie op projecten en leveranciers. Zonder ruis, met inzicht in waarde en kosten. Kijk op simplifynow.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Keiharde Black Friday. Ariel Pots, 65 wasbeurten voor maar €17,97. Kelvin Klein Boxers, 56% korting. Shop bij Hemdvoorhem.nl. Olymp, Allen Red, Lacoste, Profuomo en veel meer tot 70% korting. Jouw deal? Hemdvoorhem.nl.
9: Black Friday bij Andy Meister. Tot 50% korting voor hem en voor haar. Plus een donatie aan de Linda Foundation. Shop nu op andymeister.com.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.

0: Dit is Radio Experience. 1 uur.
1: Ik ben Marcel van Meer met het nieuws op Radio Experience. Het demissionaire kabinet heeft een plan om de verlaging van de accijns op brandstof met een jaar te verlengen tot eind volgend jaar. Waar de 1,6 miljard euro om dit te regelen vandaan moet komen, is nog niet duidelijk. Zonder ingrijpen zou de korting dit jaar aflopen. Gisteren nam de Tweede Kamer een motie aan met het verzoek om de prijsstijging van benzine per 1 januari niet door te laten gaan. Kleine Nederlandse providers zijn doelwit geweest van Chinese hackers. Dat melden de inlichtingendiensten AIVD en MIVD. De hackers hebben toegang gekregen tot de routers, maar zouden volgens de diensten niet zijn doorgedrongen tot hun interne netwerken. De cyberspionage is eind vorig jaar ontdekt. Het ging om een wereldwijde operatie van China, gericht op telecommunicatieproviders. Bouwbedrijf BAM gaat aan de slag met de vernieuwing en versterking van de energievoorziening in Noord-Brabant. Het onderdeel BAM Energie en Water heeft een 12-jarige overeenkomst getekend met netbeheerder Enexis. Het project heeft een waarde van ongeveer 240 miljoen euro. BAM start eind dit jaar met de uitvoering. Eerder deze week sloot BAM een vergelijkbare overeenkomst voor de uitbreiding en versterking van het elektriciteits- en waterleidingnet in Limburg. En dan het weer. Vanmiddag is er kans op een aantal regen- of onweersbuien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het nog wel 25 graden. Vanavond zijn er opklaringen en vannacht koelt het af naar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
0: Radio Experience.
2: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Budapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedbudapest.nl.
3: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: Lekkerman. Ja, toch, Lekkerman. Oh, lieve luistervrienden, wat doen we dit toch lekker terugdenken, anders dan terugverlangen naar dit soort muzikale jaren. 1976 was het voor de Four Seasons en Silver Star.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
0: Wees welkom, lieve luisteraars.
2: Hans de Knecht. De beste 60s, 70s, 80s, 90s en zeros. Dit is Radio Experience.

Oh, wauw, 1974, dit geval Dreamer. En Supergrab. Nou, we drommen verder, hoor. Alsof we in een grijs verleden leven. Ja, zo'n grijs fotografisch verleden. Lekkere plaatjes van toen, toch? En dat bijna een uur lang. Nou, wees welkom. We zijn weer terug in de voltooid verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Het demissionaire kabinet heeft een plan om de verlaging van de accijns op brandstof met een jaar te verlengen tot eind volgend jaar. Waar de 1,6 miljard euro om dit te regelen vandaan moet komen, is nog niet duidelijk. Kleine Nederlandse providers zijn doelwit geweest van Chinese hackers. Dat melden de inlichtingendiensten AIVD en MIVD. Bouwbedrijf BAM gaat aan de slag met de vernieuwing en versterking van de energievoorziening in Noord-Brabant. Het onderdeel BAM Energie en Water heeft een 12-jarige overeenkomst getekend met netbeheerder Enexis. En dan het weer. Vanmiddag is er kans op een aantal regen- of onweersbuien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het nog wel 25 graden. Vanavond zijn er opklaringen en vannacht koelt het af naar zo'n 16 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Radio
1: Experience. Kan je niet wachten? Wil je het echt weten? Doe dan de zwangerschapstest van thuistesttekopen.nl. Binnen één dag in huis. En je kan testen in je eigen vertrouwde omgeving. Betrouwbare testen voor voordelige prijzen. Ook voor ovulatietesten. Kijk op thuistesttekopen.nl.
2: Van Polonaise tot pure rock'n'roll. Zanger Wilbur Zitman zet ieder feest op zijn kop. Bekend van de viral hit Mag ik je voortuintje even schoffelen? Boek nu Wilbur Zitman en laat jouw feestje ook viral gaan. Check wilburzitman.com. Wilbur Zitman, voor als het echt feest moet worden.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Boedapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedboedapest.nl.
5: Ken jij het gevoel dat jouw kroonjuwelen niet comfortabel in je boxer liggen? Kijk dan op comfybols.nl.

Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernissen dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernissen. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissendakbedekkingen.nl.

0: Dit is Radio Experience. 2 uur.
1: Ik ben Marcel van Meer met het nieuws op Radio Experience. Het Rijksmuseum krijgt een vestiging in Eindhoven. Het nieuw te bouwen museum laat werken zien uit de wereldberoemde collectie en komt aan de Dommel, vlak bij het station. Dat maakte het museum en de gemeente Eindhoven vandaag bekend. Het plan is dat het over 6 tot 8 jaar de deuren kan openen. Volgens de advocaat van de nabestaanden van Peter R. de Vries heeft de familie een dubbel gevoel overgehouden aan de uitspraak van vandaag van het gerechtshof in het hoge beroep van de moordzaak van de Vries. Ze zijn blij met de straffen in hoge beroep tot 27,5 jaar voor de 3 hoofdverdachten. Maar de familie heeft moeite met de straffen voor de 2 verdachten die de Vries na de aanslag hebben gefilmd. Zij kregen allebei 5 jaar cel. De NS is bezorgd over de huidige staat en de toekomst van het spoor in Nederland. Dat zegt NS-directeur Wouter Koolmees na een bericht van ProRail. Daarin staat dat er alleen nog maar noodzakelijk onderhoud kan worden gedaan en er dus niet wordt gericht op de toekomstbestendigheid van het spoor. Dat komt omdat ProRail te maken heeft met te weinig personeel en geldtekort. En dan het weer. Vanmiddag is het droog en in het zuidoosten kan de zon nog even te zien zijn. Bij een matige wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur rond de 7 graden op plekken waar het bewolkt is en zo'n 11 graden in de zon. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
2: Radio Experience.
3: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC, raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
4: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
5: Na een gezellige avond drink jij Reset voor het slapen gaan. Reset After Drink bevat vitamines, aminozuren en choline.
6: Choline ondersteunt de reinigende werking van de lever.
5: Leef goed en gezond,
6: geniet, maar drink met mate.
7: Bestel nu met 10% korting op reset.shop met code RADIO. Reset.shop. Morgen tip-top.
8: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
9: Droom jij van een wereldreis? 333 Travel viert 25 jaar. En jij maakt kans op een reis op maat ter waarde van 25.000 euro. Boek nu en laat jouw avontuur beginnen. Ga naar 333travel.nl en reis de wereld rond.
10: Kees wil invloed. Kees praat daarom mee over salaris, vrije dagen en thuiswerken. En jij? Wees als Kees en word ook lid van CNV. Nu 5 maanden voor maar 25 euro. Ga naar cnv.nl/invloed.
11: Stel je voor, 100% kalkvrij water in huis. Minder schoonmaken en beter voor je huid, haar en apparatuur. Met een waterontharder van Mooi Water merk je het verschil. Voelbaar en zichtbaar. Waterontharders met de beste prijs-kwaliteit verhouding. Kijk nu op mooiwater.nl.
12: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het Rijksmuseum krijgt een vestiging in Eindhoven. Het nieuw te bouwen museum laat werken zien uit de wereldberoemde collectie en komt aan de Dommel, vlakbij het station. Volgens de advocaat van de nabestaanden van Peter R. de Vries heeft de familie een dubbel gevoel overgehouden aan de uitspraak van vandaag van het gerechtshof in het hoge beroep van de moordzaak van de Vries. De NS is bezorgd over de huidige staat en de toekomst van het spoor in Nederland. Dat zegt NS-directeur Wouter Koolmees na een bericht van ProRail. En dan het weer. Vanmiddag is het droog en in het zuidoosten kan de zon nog even te zien zijn. Bij een matige wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur rond de 7 graden op plekken waar het bewolkt is en zo'n 11 graden in de zon. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Radio
1: Experience. Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland. Via kaiacademy.nl. Kai met CAI.
2: Groot denken, groter printen. Waarom klein als het groter kan? Wij printen boten, dakkapellen, tafels en meer. Circulair en futureproof. Van idee tot maatwerkproductie met industriële 3D-printers. Wij zijn de fabriek van de toekomst. Raw Idea. Bezoek voor meer informatie rawidea.org.
3: Droom jij van een wereldreis? 333 Travel viert 25 jaar. En jij maakt kans op een reis op maat ter waarde van 25.000 euro. Boek nu en laat jouw avontuur beginnen. Ga naar 333travel.nl en reis de wereld rond.
4: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
5: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
6: Hey, hallo! Op zoek naar meer energie, een heldere geest en sneller spierherstel? Dan heb jij Go Keto elektrolyten nodig. Met de allerbeste mineralen zonder troep, clean label, keto-vriendelijk en superlekker. In 3 heerlijke smaken voor jouw actieve leven. Elke dag weer. Bestel nu op ketofitshop.com. Voel het verschil.

0: is Radio Experience. 3 uur.
1: Ik ben Marcel van Meer met het nieuws op Radio Experience. De 38-jarige Bob ter Ha uit Amsterdam, die onder andere wordt verdacht van het bedreigen van zanger Douwe Bob, blijft langer in de cel zitten. Dat heeft de rechtbank binnen Nederland besloten in een proforma-zitting. Ter Ha wordt ook verdacht van drugsbezit. Hij zei op de zitting dat hij kampt met een bipolaire stoornis en heeft de bedreiging bekend. Defensie heeft bezwaar aangetekend tegen het besluit van de gemeente West-Betuwe om de bouw van de nieuwe radarinstallatie in Herwijnen stil te leggen. Dat zou

0: zuidwesten is het zo'n 16 graden. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
1: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boxsprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.

0: jouw stijl. Mis deze kans niet en bestel vandaag nog bij hemdvoorhem.nl.
1: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academie leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland. Via kaiacademie.nl. Kai met CAI.
2: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij carclean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen en het wordt nog leuk ook. Carclean.com, your car care shop.
3: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek. Veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.
8: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.

0: Experience. Headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De 38-jarige Bob ter Ha uit Amsterdam, die onder andere wordt verdacht van het bedreigen van zanger Douwe Bob, blijft langer in de cel zitten. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland besloten in een pro forma zitting. Defensie heeft bezwaar aangetekend tegen het besluit van de gemeente West-Betuwe om de bouw van de nieuwe radarinstallatie in Herwijnen stil te leggen. Het aangekondigde akkoord tussen Israël en Hamas biedt hoop voor Gaza en is broodnodig na 2 jaar van genocide en verwoesting. Dat zegt Artsen zonder Grenzen in een eerste reactie. En dan het weer. Vanmiddag is het droog, bewolkt, met af en toe zon. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 16 graden. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Radio
2: Experience. Heren, opgelet. Bij hemdvoorhem.nl vind je de grootste collectie herenoverhemden van Nederland. Strijkvrij, alle maten en pasvormen. Krijg nu 2+1 gratis op alle overhemden bij hemdvoorhem.nl. Ja, echt alle overhemden in jouw stijl. Mis deze kans niet en bestel vandaag nog bij hemdvoorhem.nl.
3: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
4: Ik stop nu. Ja, echt. Ik stop nu.
5: Stoppen met roken. Ontdek wat werkt voor jou op ikstopnu.nl.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Hi, ik ben Lotte en heb mijn eigen bloemenwinkel. Ik zag altijd op tegen de btw-aangifte. Maar nu ik Asperion gebruik, ben ik in 5 minuutjes al klaar. Ik scan mijn bonnen met de app en stuur mijn facturen. De administratie is dus zo geregeld. Goedemorgen.
10: Start nu je gratis proefaccount op asperion.nl. Online boekhouden met Asperion. Daar kun je op rekenen.
11: 1, 2, 3. Stop met roken. In 3,5 uur. Dat geloof je niet. Geen pillen, geen extra kilo's, geen gezeur. Met boekje of cursus rook jij je laatste. Echt waar. Check 123stop.nl en adem morgen weer vrij.
12: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
13: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken. In zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

Fred van Laar. Van maandag tot op het vrijdag, 'smiddags 4 uur. Non-stop Fred's Dance Classics. Welkom bij de radio. Radio Experience.

0: Dit is Radio Experience. 5 uur.
1: Ik ben Marcel van Meer met het nieuws op Radio Experience. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam stelt een veiligheidsrisicogebied in voor het noordelijke deel van de wijk Burgwallen-Oude Zijde. De politie mag daar preventief fouilleren om te controleren op wapenbezit. Halsema heeft het besluit genomen omdat het aantal incidenten met vuurwapens is toegenomen en omdat er meer wapens in delen van de binnenstad worden gevonden. Slowakije steunt geen nieuwe EU-sanctiepakketten meer tegen Rusland. Dat heeft de Slowaakse premier Robert Fico vandaag gezegd. Hij wil in ruil voor eventuele steun dat de Europese Commissie met concrete voorstellen komt om de Europese elektriciteitsprijzen te verlagen. Ook wil hij af van de strenge klimaatdoelstellingen, zodat de autoproductie in Slowakije en de rest van Europa veilig kan worden gesteld. De 62-jarige Gerard T. blijft nog maximaal een jaar in de cel. Dat heeft de rechtbank in Utrecht vandaag bepaald. T. staat bekend als de Utrechtse serieverkrachter. Hij zit sinds 2014 vast voor een aantal gewelddadige verkrachtingen in Utrecht tussen 1995 en 2001. In februari vroeg het OM de rechtbank de vrijlating uit te stellen om naar een geschikte kliniek te zoeken. Maar dat gaat nu dus niet door. En dan het weer. Vanavond vallen er vooral in het westen en noordwesten nog enkele buien. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Ook morgen kans op buien. In de middag wordt het zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
0: Radio Experience.
2: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
4: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Boedapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedboedapest.nl.
5: Autovies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij CarClean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen en het wordt nog leuk ook. Carclean.com, your car care shop.
6: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
7: Boekhouding uitbesteden aan het allerbeste kantoor van het land? Dat kan. Ontdek Kroes en Visser, het kantoor dat door zijn klanten met een 9,9 wordt beoordeeld. Voor rust, zekerheid en persoonlijke aandacht, ga naar kroesvisser.nl. Kroes en Visser, de boekhouder die jou ontzorgt.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam stelt een veiligheidsrisicogebied in voor het noordelijke deel van de wijk Burgwallen Oude Zijde. Slowakije steunt geen nieuwe EU-sanctiepakketten meer tegen Rusland. Dat heeft de Slovaakse premier Robert Fico vandaag gezegd. De 62-jarige Gerard T. blijft nog maximaal een jaar in de cel. Dat heeft de rechtbank in Utrecht vandaag bepaald. T. staat bekend als de Utrechtse serieverkrachter. En dan het weer. Vanavond vallen er vooral in het westen en noordwesten nog enkele buien. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Ook morgen kans op buien. In de middag wordt het zo'n

0: Nautica, Vita Kruid, Hauschka en Weleda. De beste prijzen van Nederland. Kijk snel op gezonderwinkelen.nl.
1: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: Dit is Radio Experience. 6 uur.
1: Ik ben Maurice de Jong met het nieuws op Radio Experience.
2: Na de grootschalige schending van het Poolse luchtruim door Russische drones wil de Tweede Kamer dat Nederland Polen helpt met extra luchtverdediging. Polen vroeg de NAVO om versterking waaraan Nederland snel wil voldoen. Kamerleden vragen om concrete steun, variërend van Patriot-systemen tot een raketschild. D66 en Volt bepleiten een no-fly-zone boven West-Oekraïne. Nederlandse F-35's en militairen zijn al actief in Polen. Amsterdam trekt 6 miljoen euro uit voor de veiligheid van vrouwen. Het geld gaat naar preventie, hulpverlening en een gespecialiseerd politieplatform tegen geweld. Aanleiding is de dood van de 17-jarige Lisa in Duivendrecht. Burgemeester Halsema benadrukt dat dit een eerste overzicht is en dat de raad betrokken wordt bij verdere uitwerking. Ze waarschuwt dat middelen beperkt zijn en prioriteiten gesteld moeten worden. En de FBI heeft een geweer gevonden bij Utah Valley University. Vermoedelijk het wapen waarmee activist Charlie Kirk werd doodgeschoten. De schutter, waarschijnlijk van studentenleeftijd, is nog voortvluchtig. Zijn route over de campus is in kaart gebracht en er zijn beelden en sporen gevonden, waaronder afdrukken. De autoriteiten noemen de aanslag doelgericht en achten het gevaar voor anderen beperkt. Dan nog het weer. Vanavond vallen vooral in het westen en noordwesten nog enkele buien. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Ook morgen is er kans op buien. In de middag wordt het dan zo'n 18 graden.
1: En tot zover het nieuws op Radio Experience.
3: Radio Experience.
4: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
5: Voor tandheelkundige behandelingen van de allerhoogste kwaliteit gaat u naar Creative Dental Clinic in Boedapest, Hongarije. Het centrum is breed gespecialiseerd en werkt volledig volgens de EU-wetgeving. Tot wel 60% goedkoper. Uw lokale Nederlandstalige agent bereidt uw reis en behandeling volledig voor u voor. Kijk op mooigebiedboedapest.nl. Wil jij je eigen gezondheid in de hand nemen? Ontdek de snelle zelftesten van Swiss Point of Care. Ideaal voor bijvoorbeeld leverwaarde, ijzertekort, een gluten intolerantietest, nierwaardetest of om te checken of je in de menopauze bent. Er zijn in totaal 10 verschillende testen beschikbaar. Online verkrijgbaar via mercala.nl en bij DA Gezond en Wel en Ethos.

0: Welkom, luisteraars, in Andelst. Welkom bij de radio. Dit is Radio Experience. Dit is Radio Experience. Headlines.
1: Het zijn de headlines uit het nieuws. Na de grootschalige schending van het Poolse luchtruim door Russische drones wil de Tweede Kamer dat Nederland-Polen helpt met extra luchtverdediging. Amsterdam trekt 6 miljoen euro uit voor de veiligheid van vrouwen. Het geld gaat naar preventie, hulpverlening en een gespecialiseerd politieplatform tegen geweld. En de FBI heeft een geweer gevonden bij Utah Valley University. Vermoedelijk het wapen waarmee activist Charlie Kirk werd doodgeschoten. Dan nog het weer. Vanavond vallen vooral in het westen en noordwesten nog enkele buien. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Ook morgen is er kans op buien. In de middag wordt het dan zo'n 18 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Radio, Radio Experience.
2: Vakantiemodus uit? Wees alert op focus. Ontdek de focus- en alertformule van Bonusan. Goed voor de focus door L-theanine uit groene thee. Nu bij de online drogist. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Gezonderwinkelen.nl. De plek voor voedingssupplementen, natuurlijke verzorging en drogisterijgeneesmiddelen. Razendsnel geleverd. Ontdek al onze topmerken zoals Lucovitaal, Ortica, Vitakruid, Hauschka en Weleda. De beste prijzen van Nederland. Kijk snel op gezonderwinkelen.nl.
5: Wat begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken in zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

Radio Experience vandaag nog toe aan jouw WhatsApp-contacten. 06 4000 31 26. 06 4000 31 26.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Tijdens het SBS6-debat waren PVV, GroenLinks, PvdA, CDA en VVD het opvallend eens. Minder regels en snellere procedures voor woningbouw. In Flevoland en het noorden van Nederland is vogelgriep ontdekt bij zwanen en ganzen. Volgens het Dutch Wildlife Health Center zijn zeker 8 vogels besmet. En de Wereldgezondheidsorganisatie ziet de hongersnood in Gaza niet verminderen, ondanks iets meer noodhulp. Dan nog het weer. Vanavond wordt het op veel plaatsen onstuimig met perioden van regen. De wind draait geleidelijk naar het zuidwesten tot westen en trekt aan tot matig of vrij krachtig, met zware windstoten van 75 tot 85 km per uur. De temperatuur ligt vanavond rond de 10 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Radio
1: Experience. Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
3: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl, de plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
4: Werk jij als boer en zoek je extra inkomsten? Kies Paulownia, de snelst groeiende boom ter wereld. Verdien tot 9000 euro per hectare per jaar met hoogwaardig hout en CO2-credits. Het aanplantseizoen is al gestart, dus ga snel naar dealin.green en kom in contact met een adviseur uit jouw regio. Dealin.green.
5: Zijn je kozijnen aan vervanging toe, maar zie je door de boom het bos niet meer? Bij Kozijnadvies Nederland krijg je eerlijk en onafhankelijk advies. Kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Wij regelen alles, van inmeting tot montage. Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan via kozijnadvies-nederland.nl.
6: Droom jij van een wereldreis? 333 Travel viert 25 jaar en jij maakt kans op een reis op maat ter waarde van 25.000 euro. Boek nu en laat jouw avontuur beginnen. Ga naar 333travel.nl en reis de wereld rond.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.

0: Dit is Radio Experience. 12 uur.
1: Ik ben Maurice de Jong met het nieuws op Radio Experience.
2: Fleur Greper wordt de nieuwe burgemeester van Tilburg en volgt Theo Weterings op. Die stopte in augustus. De 50-jarige Greper was eerder gedeputeerde in Groningen en half jaar staatssecretaris voor cultuur en media. Ze wordt op 21 januari beëdigd. Tot die tijd is Onno Hoes waarnemend burgemeester. De bekendmaking werd vervroegd nadat het nieuws over medekandidaten Esma Lala gelekt was. Provincie en gemeente doen aangifte daarvan. Tijdens het SBS6-debat waren PVV, GroenLinks, PvdA, CDA en VVD het opvallend eens. Minder regels en snellere procedures voor woningbouw. Timmermans wil woningcorporaties meer laten bouwen. Wilders wil dat de minister sneller ingrijpt bij vastgelopen projecten. En Bontebal vindt dat woningzoekenden voorrang moeten krijgen. Jessel Gus wil de huurwet schrappen, Bontebal slechts aanpassen. Vooral wat betreft de invloed van de WOZ-waarde op de huurprijs. En Donald Trump heeft Xia Peng Zhao de oprichting van Binance gratie gegeven. Zhao zat 4 maanden vast omdat Binance te weinig deed tegen witwassen met crypto's. Volgens het Witte Huis gebruikte Trump zijn bevoegdheid om een slachtoffer van de Biden-oorlog tegen crypto te helpen. Door die gratie kan Zhao mogelijk terugkeren bij Binance, dat nu weer meer kansen krijgt in de VS nu de crypto-industrie groeit. Tot slot het weer. In de nacht kan het nog regenen, maar vanuit het zuiden wordt het wat droger. Het wordt vannacht zo'n 10 graden en er staat een stevige westenwind met zware windstoten tot 120 km per uur aan de kust. Morgen staat er minder wind, nog wel wat buien en af en toe zon. Het wordt morgen 13 graden.
1: En tot zover het nieuws op Radio Experience.
3: Radio Experience.
4: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
5: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
6: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
7: Wil je discreet chatten met leuke dames? Dat kan met videochat.nl. Kijk stiekem mee of chat ondeugend met de dame van jouw keuze. Meld je nu aan en krijg 20 credits gratis. Videochat.nl, de plek waar je met plezier komt. Videochat.nl.
8: Werk jij als boer en zoek je extra inkomsten? Kies Pallonia, de snelst groeiende boom ter wereld. Verdien tot 9000 euro per hectare per jaar met hoogwaardig hout en CO2-credits. Het aanplantseizoen is al gestart, dus ga snel naar dealin.green en kom in contact met een adviseur uit jouw regio. Dealin.green.
9: Zijn je kozijnen aan vervanging toe, maar zie je door de boom het bos niet meer? Bij Kozijnadvies Nederland krijg je eerlijk en onafhankelijk advies. Kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Wij regelen alles, van inmeting tot montage. Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan via kozijnadvies-nederland.nl.
10: Droom jij van een wereldreis? 333 Travel viert 25 jaar en jij maakt kans op een reis op maat ter waarde van 25.000 euro. Boek nu en laat jouw avontuur beginnen. Ga naar 333travel.nl en reis de wereld rond.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.

Wat vind jij van Radio Experience? Stuur ons gerust een WhatsApp. 06 4000 31 26. 06 4000 31 26.

0: sweet nothings.
1: Welkom luisteraars in Wageningen. Welkom bij de radio. Dit is Radio Experience.

0: zou zo graag nog één keer naar zee willen.
1: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
2: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
3: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
4: Dit is Radio Experience. Headlines.
5: Het zijn de headlines uit het nieuws. Tijdens het SBS6-debat waren PVV, GroenLinks, PvdA, CDA en VVD het opvallend eens. Minder regels en snellere procedures voor woningbouw. In Flevoland en het noorden van Nederland is vogelgriep ontdekt bij zwanen en ganzen. Volgens het Dutch Wildlife Health Center zijn zeker 8 vogels besmet. En de Wereldgezondheidsorganisatie ziet de hongersnood in Gaza niet verminderen, ondanks iets meer noodhulp. Dan nog het weer. Vanavond wordt het op veel plaatsen onstuimig met perioden van regen. De wind draait geleidelijk naar het zuidwesten tot westen en trekt aan tot matig of vrij krachtig, met zware windstoten van 75 tot 85 km per uur. De temperatuur ligt vanavond rond de 10 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
4: Radio Experience. Van tuinhek tot wolkenkrabber. Van sloep tot booreiland. Wat je ook gaat doen, jouw lasklus begint bij allesvoorlassen.nl. Of je nu een doorgewinterde professional bent of net begint met lassen, allesvoorlassen.nl is de online bestemming voor al je lasbenodigdheden. Vlijmscherpe prijzen, lekker snel geleverd. Allesvoorlassen.nl.
6: Ze keek me aan, brak een stukje af en bracht het naar mijn lippen. Ik proefde en ineens werd alles intenser. Het was geen gewone chocolade, maar vol warmte, spanning en een beetje stout. Ontdek de zoetste manier om dichter tot elkaar te komen op sensechocolate.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Wil je snel en zonder gedoe je reisvaccinatie halen? Vaccinatiepunt.nl. Plan eenvoudig je afspraak zonder lange wachttijden. Voor reisvaccinaties, reismedicatie en advies ga je naar vaccinatiepunt.nl.
9: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
10: Nederland slaapt op AI. Want wie nu geen AI inzet, is straks zijn klanten en business kwijt. Bij Kai Academy leer je in slechts 3 dagen hoe je AI laat werken voor jou. Sluit je vandaag nog gratis aan bij het grootste AI-platform van Nederland. Via kaiacademy.nl. Kai met CAI.
11: Beleggen met zekerheid? Bij Pearl Capital ontvangt u een hoog en vast rendement. Elk kwartaal netjes op uw rekening. U investeert met het eerste recht van hypotheek, veilig, helder en eenvoudig geregeld. Kijk op pearlcapital.nl.
12: Begint als een heel klein gaatje, kan uiteindelijk leiden tot een zee van ellende. Rick Heldernisse Dakbedekkingen in Wageningen bespaart u die ellende. Reparatie van lekkages, renovatie van verouderde daken, dakinspecties en realisatie van compleet nieuwe daken. In zowel bitumen als groene sedumdaken. Met 10 jaar garantie. Rick Heldernisse. Vakwerk in dakwerk. Kijk op heldernissedakbedekkingen.nl.

0: Dit is Radio Experience. 1 uur.
1: Ik ben Maurice de Jong met het nieuws op Radio Experience.
2: Storm Byron maakt de ernstige situatie in de Gazastrook nog erger. Hulporganisaties slaan alarm over toenemende onderkoeling, infecties en ziektes zoals cholera. De meeste Palestijnen leven in tijdelijke tenten die door het noodweer vollopen. Zo'n 90% woont in deze kampen waar bezettingen doorweekt raken. Door gebrek aan riolering mengt afvalwater zich met regenwater, wat het risico op ziekteuitbraken sterk vergroot. 3 maanden na de dodelijke aanslag op de rechtse activist Charlie Kirk is verdachte Tyler Robinson voor het eerst persoonlijk voor de rechter verschenen in Provo in Utah. De zitting werd deels op televisie uitgezonden, daarna achter gesloten deuren voortgezet. Charlie Kirk werd in september doodgeschoten tijdens een toespraak op een universiteitscampus. Robinson, die toen 22 jaar was, wordt onder meer van moord beschuldigd en kan de doodstraf krijgen. En het Venezolaanse parlement heeft unaniem gestemd voor het intrekken van de wet die het land bindt aan het internationaal strafhof. Daardoor hoeft Venezuela de rechtsbevoegdheid van het hof niet langer te erkennen. Parlementsvoorzitter Rodriguez noemde het hof nutteloos. Er loopt sinds 2021 een onderzoek naar misdaden tegen de menselijkheid. President Maduro moet nog tekenen en daarna duurt het een jaar voordat de terugtrekking ingaat. Dan het weer tot slot. In de nacht ontstaat in het noorden nog mist, terwijl elders wolken en opklaringen elkaar afwisselen. Bij een zwakke zuid- tot zuidoostenwind koelt het af naar 3 graden in het oosten en 7 graden in het westen. Op de vrijdag blijft het overwegend bewolkt met lokaal wat lichte regen of motregen. Het blijft meestal droog met een zwakke zuidelijke wind met 7 tot 11 graden. En tot zover het nieuws op Radio Experience.
3: Radio Experience.
4: Wie doet het nou niet graag? Lekker bezig zijn met de inrichting van je woning. En woninginrichting Krechting in Renkum maakt het nog leuker. De specialist in wonen en slapen biedt letterlijk alles onder één dak. Harde en zachte vloeren zoals tapijt, laminaat en PVC. Raamdecoratie, buitenzonwering, bedbodems, boksprings en matrassen. Dus wilt u in één keer klaar zijn voor het hele huis? Kijk op woninginrichtingkrechting.nl. Of kom jezelf verbazen in onze winkel aan de Kerkstraat 77 in Renkum.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen, gegarandeerd.
10: Van tuinhek tot wolkenkrabber. Van sloep tot booreiland. Wat je ook gaat doen, jouw lasklus begint bij allesvoorlassen.nl. Of je nu een doorgewinterde professional bent of net begint met lassen, allesvoorlassen.nl is de online bestemming voor al je lasbenodigdheden. Vlijmscherpe prijzen, lekker snel geleverd. Allesvoorlassen.nl.
11: Alweer zo'n ochtend zonder energie? Die zware winter komt niet door jouw motivatie, maar door een tekort aan licht. Nuvibody roodlichttherapie helpt je de winter door in 10 minuten per dag zonder cafeïnecrash. Ontvang jouw persoonlijke advies op nuvibody.com. Dat is N-U-V-I.
12: Hey, hallo! Op zoek naar meer energie, een heldere geest en sneller spierherstel? Dan heb jij Go Keto elektrolyten nodig. Met de allerbeste mineralen zonder troep, clean label, keto-vriendelijk en superlekker. In 3 heerlijke smaken voor jouw actieve leven. Elke dag weer. Bestel nu op ketofitshop.com. Voel het verschil.

0: tijdens de gezelligste maand van het jaar. December. December. Radio Experience. Dit is Radio Experience. Headlines.
1: Het zijn de headlines uit het nieuws. Storm Byron maakt de ernstige situatie in de Gazastrook nog erger. Hulporganisaties slaan alarm over toenemende onderkoeling, infecties en ziektes zoals cholera. 3 maanden na de dodelijke aanslag op de rechtse activist Charlie Kirk is verdachte Tyler Robinson voor het eerst persoonlijk voor de rechter verschenen in Provo in Utah. En het Venezolaanse parlement heeft unaniem gestemd voor het intrekken van de wet die het land bindt aan het internationaal strafhof. Daardoor hoeft Venezuela de rechtsbevoegdheid van het hof niet langer te erkennen. Dan het weer tot slot. In de nacht ontstaat in het noorden nog mist, terwijl elders wolken en opklaringen elkaar afwisselen. Bij een zwakke zuid- tot zuidoostenwind koelt het af naar 3 graden in het oosten en 7 graden in het westen. Op de vrijdag blijft het overwegend bewolkt met lokaal wat lichte regen of motregen. Het blijft meestal droog met een zwakke zuidelijke wind met 7 tot 11 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Radio Experience.
3: Dames, opgelet. Geen idee wat je moet kopen voor hem? Bij handforhem.nl vind je originele cadeaus en stijlvolle overhemden. Het adres voor de man die alles al heeft. Handforhem.nl.
4: 1 miljard euro. Zoveel aan goud en zilver ligt er inmiddels veilig opgeslagen bij Gold Republic. Echt fysiek goud. Volledig op naam van onze klanten. Beschermd tegen inflatie. Vertrouw in goud. Gold Republic. Bescherm uw vermogen, uw goud, uw zekerheid. Ontdek meer op goldrepublic.com.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Voel je niet jezelf? Soms zegt je lichaam meer dan je denkt. Met de gezondheidstesten van thuistestenkopen.nl heb je snel duidelijkheid. Zoals voor cholesterol, schildklier of voor maag- en darmtesten. Kijk op thuistestenkopen.nl en weet waar je aan toe bent.
7: Kees wil invloed. Kees praat daarom mee over salaris, vrije dagen en thuiswerken. En jij? Wees als Kees en word ook lid van CNV. Nu 5 maanden voor maar €25. Ga naar cnv.nl/invloed.
8: Verbruik je veel stroom als ondernemer, agrariër of transporteur? Last van een vol stroomnet of lage opbrengst van je zonnepanelen? EAG Nederland biedt de oplossing. Slimme batterijopslag, kant-en-klaar geleverd. Bespaar direct en vraag je gratis adviesgesprek aan op eagnederland.nl. EAG Nederland. Slim opslaan, duurzaam vooruit.

0: Welkom, luisteraars, in Andelst. Welkom bij de radio. Dit is Radio Experience.
1: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

0: Dit is Radio Experience. 2 uur.
1: Ik ben Maurice de Jong met het nieuws op Radio Experience.
2: Fleur Greper wordt de nieuwe burgemeester van Tilburg en volgt Theo Weterings op, die stopte in augustus. De 50-jarige Greper was eerder gedeputeerde in Groningen en halfjaar staatssecretaris voor cultuur en media. Ze wordt op 21 januari beëdigd. Tot die tijd is Onno Hoes waarnemend burgemeester. De bekendmaking werd vervroegd nadat het nieuws over medekandidaten Esma Lala gelekt was. Provincie en gemeente doen aangifte daarvan. Tijdens het SBS6-debat waren PVV, GroenLinks, PvdA, CDA en VVD het opvallend eens. Minder regels en snellere procedures voor woningbouw. Timmermans wil woningcorporaties meer laten bouwen. Wilders wil dat de minister sneller ingrijpt bij vastgelopen projecten. En Bontebal vindt dat woningzoekenden voorrang moeten krijgen. Jessel Gus wil de huurwet schrappen, Bontebal slechts aanpassen. Vooral wat betreft de invloed